0: Entre 5 con 9 de octubre a tomar lugar el Caribbean Eco Congress presentado por la OHA Academy de Horacio Oduber Hospital, un evento único e innovativo organizado en colaboración estrecha con Dutch Emergency Ultrasound.
1: El Congreso ha sido sumamente importante para nosotros y me un momento innovativo también para nos por seguir creciendo.
2: El Congreso organizado aquí en Aruba, Internacional Echo Congreso.
3: It's really a pleasure to stand here in front of you, and I really appreciate that you took the time and all the effort between everything that's going on as well to organize this very nice congress.
2: Waarbij we eigenlijk het hele eiland, maar ook de eilanden om ons heen, hebben kenbaar gemaakt dat we dit organiseren. Dus er zijn mensen uit Curaçao gekomen, ook uit Nederland en ook vanuit IMSAM en hier betrokken geweest. Dus dat is een heel leuke club mensen van allerlei, zijn huisartsen, maar ook medisch specialisten, laboranten, dus allerlei soorten achtergronden. En dat is eigenlijk tot stand gekomen omdat POCUS, zoals we dat noemen, Point of Care Ultrasound, is eigenlijk nog een beetje op de eilanden, het mag wat sneller gaan. Het is iets wat sinds 2008 een beetje aan het opkoming is, dus nu 20 jaar al wel in wereldwijd gebruikt wordt. Maar op Aruba was het nog niet helemaal ingecorporeerd. En we hoopten eigenlijk nu heel veel specialisten kennis te laten maken met wat je wel niet allemaal kan zien. Heel leuk dat we zoveel verschillende soorten specialisten hebben meegedaan om daarmee kennis te gaan maken en te gaan oefenen. Het is eigenlijk een congres geweest waarbij we zoveel mogelijk geoefend hebben. Dus we hebben elke dag ongeveer 7-9 modellen. Heel veel vrijwilligers die geholpen hebben dit te organiseren. Dus die hebben zich beschikbaar gesteld om te mogen oefenen op hun hartecho's, longecho's, nieren. Om toch kennis daarin op te doen en eigenlijk te leren wat we wel niet allemaal toch op een hele eenvoudige manier kunnen zien met een echo.
1: Del mundo di echo. Como internista, ya hobby viaja eigen nos te usan nos diagnóstico via nos man, no stetoscope, permite quiere ahora quitarme echografía por de una manera eigenlijk para nos por nuevos pacientes, mijo. Seguramente te vacío esta pase nuestra bau, me te quiere también esta ayuda nos también para el diagnóstico de nuestra bau más fácil y más acurado.